In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1965 van Jack the Jonet, afkomstig van de CD Demon's Dance van Jackie McLean, uitgebracht door Blue Note, en opname uit 1966 van Jack the Jonet, afkomstig van de Blue Note CD Forces of Nature. En dat is samen met McCoy Tyner en Joe Henderson. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzdrummer Jack DeJohnette. DeJohnette werd geboren in Chicago op 9 augustus 1942. Hij begon zijn carrière al op vroege leeftijd als pianist en kreeg drumlessen op zijn 13e jaar. Hij ontwikkelde zich al snel tot een veelgevraagd drummer in Chicago. Dat kwam ook door zijn brede muzikale belangstelling voor rhythm and blues, hardbop en avant-garde. Hij trad ook af en toe op in het orkest van Sun Ra. In 1966 vestigde hij zich in New York en maakte al snel furore bij het kwartet van Charles Lloyd. Daarna volgden tournees met Bill Evans, Stan Getz en het quintet van Miles Davis. Zijn 40 jaar durende verbintenis met Keith Jarrett bracht hem wereldfaam. Hij schreef ook muziek voor zijn eigen groepen en door zijn eclectisch en zeer energieke en swingende manier van spelen werd zijn spel van grote invloed op een hele nieuwe generatie drummers. In dit programma belichten we uitsluitend zijn spel als sideman in diverse hardbop-formaties. Op 24 september 1965 bijvoorbeeld was Jack DeJohnette de drummer bij een opname in de Van Gelder Studio in New Jersey met een quintet van altist Jackie McLean. Het waren opnamen voor het bekende Blue Note label. Ze werden uitgebracht onder de titel Jackknife. In de bezetting hoort u McLean op altsax, Charles Tolliver afgewisseld met Lee Morgan trompet, Larry Willis piano, Larry Ridley contrabas en DeJohnette op drums. Als eerste een compositie van trompetist Charles Tolliver getiteld On the Nile. In zeskwartsmaat roept dit stuk onmiddellijk de associatie op met de modale Coltrane-periode van de eerste helft van de jaren 60. Intens, energiek en met een diepe Elvin Jones-achtige groove van DeJohnette. DeJohnette is ook de componist van het volgende stuk, Climax. Een zeer swingend, modaal uptempo stuk met ditmaal op trompet Lee Morgan. Alle solisten zijn hier in topvorm en de 23-jarige Jack DeJohnette speelt hier een geweldige drumchorus.

De onlangs overleden Jack de Jonet had een zeer brede interesse in de muziek en hij noemde zijn eigen spel multidirectional. In deze uitzending horen we vooral zijn hardpop-opname uit de tweede helft van de jaren 60. U hoort nog 3 stukken van het album Jackknife. Als eerste een compositie van Lee Morgan met de titel Soft Blue. Dit is het enige stuk waarin beide trompetisten aanwezig zijn en soleren. Morgan is duidelijk zichzelf en bij Charles Tolliver is nog de invloed van Freddie Hubbard aanwezig. Maar wat een geweldige sound hebben ze samen. Vervolgens hoort u het titelstuk van het album Jackknife, geschreven door Tolliver. Een uptempo nummer waar de vonken vanaf vliegen. De ritmesectie swingt als een trein en de Jonet zit de solisten flink achter hun broek. Het laatste stuk is van Jackie McLean en heet Blue Fable. Lee Morgan is hier weer de trompetist en speelt net als McLean de sterren van de hemel. Bij de ritmesectie is er geen spel tussen te krijgen en bij de begeleiding van Jack de Jonet is de invloed van zijn held Roy Haynes duidelijk hoorbaar.

Op 22 december 1967 was Jack de Jonette weer de drummer bij een opname onder leiding van Jackie McLean. Het betreft een opname voor Blue Note, die pas werd uitgebracht in 1970 onder de titel Demons Dance. U hoort van dit album twee stukken, met in de bezetting McLean op altsax, Woody Shaw trompet, Lamont Johnson piano, Scotty Holt bas en Jack de Jonette achter de drums. Als eerste het titelstuk van de plaat Demons Dance. Het is geschreven door Jackie McLean. Een compositie in driekwartsmaat en bij de opening is het al snel duidelijk dat het een duivelse dans gaat worden. Jack de Jonette speelt hier met een Elvin Jones-achtige triolenfeel en pianist Lamont Johnson is in een behoorlijke McCoy-Tyner-mood. Ze vormen met bassist Scotty Holt een perfecte inspiratiebron voor de voortreffelijk spelende blazers. Tot slot een lyrische uitvoering van de ballad Toyland van componist Cal Massey.

U heeft geluisterd naar opname van Jack de Jonette uit 1965. Ze kwamen van de cd Jackknife van Jackie McLean, Blue Note, en uit de cd Demons Dance uit 1967, ook van Jackie McLean op Blue Note, met de Jonette als drummer. Dit uur werd voor de concertzender en World of Jazz samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar het programma House of Hardbop bij de Concertzender en World of Jazz. Vandaag het vierde en laatste deel van een serie gewijd aan de in 2015 overleden Amerikaanse saxofonist Phil Woods. Philip Wells Woods werd geboren op 2 november 1931 in Springfield, Massachusetts. Op zijn 12e jaar kreeg hij een altsaxofoon. Zijn helden waren Benny Carter, Johnny Hodges en Charlie Parker. Hij studeerde onder meer bij Lenny Tristano en behaalde zijn bachelorgraad voor klarinet aan de befaamde Juilliard School of Music in New York in 1952. Hij trad veel op met Donald Byrd, George Wellington en Gene Quill. En met hen maakte hij ook opnamen voor diverse labels. Hij kreeg bekendheid door zijn samenwerking met de big band van Dizzy Gillespie en deed veel studiowerk als lead alt en solist bij de orkesten van onder meer Quincy Jones, Oliver Nelson en Michel Legrand. In 2002 stond Phil Woods met zijn quintet in de Avatar Studios in New York. Daar nam hij stukken op uit The American Songbook die hij speciaal voor zijn quintet had gearrangeerd. Dit album is uitgebracht op het Kind of Blue Records label en de titel is American Songbook. Dit album hoort u bijna in zijn geheel met in de bezetting Phil Woods altsax en klarinet, Brian Lynch trompet, Bill Charlap piano, Steve Gilmer bas, Bill Goodwin drums. Als eerste van George Gershwin Foggy Day. Een swingend en harmonisch doordacht arrangement van Phil Woods, waarbij alle solisten met gemak en elegantie door deze mistige dag hun weg vinden. Vervolgens van Jerome Kern het bekende All the Things You Are. Pianist Bill Charlap speelt een strofe en daarna volgt het thema met een geweldige solo van Woods, waarin aardig wat citaten uit diverse songs van Charlie Parker voorbij komen. De gedempt trompetsolo van Brian Lynch mag niet onvermeld blijven. Geschreven door Cole Porter hoort u de ballad I've Got You Under My Skin. Heel populair gemaakt door Frank Sinatra. Maar nu hoort u een mooie melodieuze solo van Phil Woods.

En u hoort nog 4 tracks van hetzelfde album, met als eerste een compositie van Hal Crook, getiteld Origins. Een swingend uptempo stuk met een energiek duet van Phil Woods en Kenny Washington. En dan volgt van Johnny Mercer het titelstuk van dit album, Here's to My Lady. Tommy Flanagan laat hier horen waarom hij zo'n veelgevraagd subtiel swingend pianist was. En een andere bekende pianist, Bill Evans, schreef het volgende stuk, Waltz for Debbie, waarin u Woods wederom hoort op de klarinet. Tot besluit een zeer swingende uitvoering van de Hal Galper's compositie Just Us. Let u vooral op het citaat uit Isn't It a Lovely Day in de solo van Phil Woods.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1988 van Phil Woods, afkomstig van de cd Here's to My Lady, uitgebracht op Chesky Records. Dit uur werd voor de Concertzender en World of Jazz samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hardbop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag een van een serie uitzendingen gewijd aan de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Hij overleed in 2015. Philip Wells Woods werd geboren 2 november 1931 in Springfield, Massachusetts. Op zijn 12e kreeg hij een altsaxofoon. Zijn helden waren Benny Carter, Johnny Hodges en Charlie Parker. Hij studeerde bij onder meer Lenny Tristano en behaalde zijn bachelor's degree voor klarinet in 1952 aan de befaamde Juilliard School in New York. Hij trad veel op met onder meer Donald Byrd, George Wallington en Gene Quayle, waarmee hij ook opnamen maakte voor de diverse labels. Hij kreeg bekendheid door zijn samenwerking met de big band van Dizzy Gillespie en deed veel studiowerk als lead alt en ook als solist bij de orkesten van onder andere Quincy Jones, Oliver Nelson en Michel Legrand. Na een succesvolle periode van 5 jaar in Europa keerde hij in 1972 weer terug naar Amerika, waar hij weer een eigen groep begon. Dat was in eerste instantie een kwartet, dat na enige tijd werd uitgebreid tot een quintet. Van dit quintet hoort u opname afkomstig van het album Song for Sisyphus, opgenomen 9 november 1977 en uitgebracht op het Gryphon label. In de bezetting spelen naast Phil Woods, Mike Melillo, piano, Harry Lehay, gitaar, Steve Gilmore, bas, Bill Goodwin, drums. Het eerste stuk is een compositie van Phil Woods zelf en ook het titelstuk van het album Song for Sisyphus. Het album is opgedragen aan producer Norman Schwartz. Na het prachtige rubato gespeelde intro door Phil Woods en gitarist Harry Lehay knalt er als een duvel uit een doosje een energiek en swingend uptempo tevoorschijn, waarbij iedereen in één chorus een duidelijk verhaal neerzet. Vervolgens de nostalgische ballad Last Night When We Were Young van Harold Arlen. Een feature voor Phil Woods en zo te horen heeft hij de tekst goed bestudeerd. Phil Woods was niet alleen een geweldige saxofonist, maar ook een uitstekende bandleider die zijn bandleden graag de kans gaf om te schitteren in een solostuk. Gitarist Harry Lehay hoort u hier in een schitterende uitvoering van een stuk van Django Reinhardt, Nuage. Met het complete quintet hoort u een spetterende uitvoering van Irving Berlin's Change Partners, met een verrassend collectief samenspel van Woods, Gilmore, Lehay en Melillo.

Na 5 jaar in Parijs te hebben gewoond en succesvol in Europa te hebben opgetreden, keerde Phil Woods weer terug naar de Verenigde Staten. Nog 4 tracks nu van Song for Sisyphus als eerste, een compositie van pianist Mike Melillo getiteld Monking Business. Dit stuk reflecteert perfect de spirit van Thelonious Monk, wiens muziek voor Phil Woods een speciale betekenis heeft gezien hun samenwerking in het verleden. De uitvoering is absoluut briljant. Het romantische Summer Afternoon is weer een compositie van Melillo met een mooie gitaarsolo van Harry Lehay. Mike Melillo is ook de solist met een prachtige pianosolo in een compositie geschreven door Irving Berlin getiteld When My Dreams Come True. Ten slotte hoort u Sure Enough van Dizzy Gillespie en Charlie Parker in een razendsnel tempo met een glansrol voor drummer Bill Goodwin.

Met zijn European Rhythm Machine trad Woods op in heel Europa en ook op het befaamde Newport Jazz Festival in de Verenigde Staten. In 1970 verliet George Grant de band en werd vervangen door de Engelse pianist Gordon Beck. Van deze samenstelling hoort u twee stukken, die komen van het album Phil Woods and His European Rhythm Machine, opgenomen op 5 juli 1970 in de Europa Sonor Studio in Parijs. Het werd uitgebracht op het Inner City label. Het is tevens het vierde en laatste album van Phil Woods met deze groep. In hun laatste periode werd de muziek steeds vrijer en ook de funky en elektronische invloeden van die tijd zijn duidelijk aanwezig. Als eerste hoor je een compositie van Beck met de titel Ultimate Choice. Daniel Humer opent met een open drumsolo, waarna het thema in een ongelooflijk razend tempo wordt ingezet en de solo's bewegen zich tussen tempo en rubato. Gordon Beck laat hier tevens horen wat een fabelachtige pianist hij is. De interacties van de hele groep zijn hier op heel hoog niveau. Tot slot een funky compositie van Phil Woods, Chromatic Banana. Beck speelt hier op een Fender Rhodes en de muziek beweegt zich tussen rock, funk en vrije improvisatie. Met deze groep liet Phil Woods duidelijk horen dat hij als bebopper absoluut niet bang was voor andere muzikale vormen.

U heeft geluisterd naar opname uit 1968 van Phil Woods. Ze kwamen van de CD Alive and Well in Paris, uitgebracht op EMI, en opname uit 1970 van Phil Woods, afkomstig van de CD Phil Woods and His European Jazz Machine, uitgebracht op Inner City Records. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar een uitzending gewijd aan de onlangs overleden Amerikaanse hardbop drummer Al Foster. Aloysius Tyrone Foster. Deze bescheiden maar iconische drummer werd geboren op 18 januari 1943 in Richmond, Virginia. Hij begon op zijn 13e met drummen en zijn inspiratiebronnen waren de drummers Art Taylor en Max Roach. Zijn platendebuut maakte hij in 1964 bij trompetist Blue Mitchell op het album The Things to Do, uitgebracht door Blue Note Records. Die plaat bracht hem veel bekendheid en hij werd daardoor een veelgevraagd sideman door bandleiders als Horace Silver, Sonny Rollins en Joe Henderson. Echter, zijn samenwerking met Miles Davis in de jaren 70 en 80 bracht hem wereldfaam. Dat was Miles Davis zijn funky periode en Al Foster was de perfecte keuze voor de aanstekelijke vette grooves die essentieel waren voor Miles' band en hij was voor die periode dan ook Davis zijn favoriete drummer. Beroemde albums van Miles uit die tijd zoals Agartha, We Want Miles en You're Under Arrest dragen allemaal de signatuur van de super groovende Al Foster. Maar zijn hart lag toch het meest bij de swingende hardbop. Hij maakte een aantal albums onder eigen naam en als eerbetoon hoort u in deze uitzending enige tracks van een van zijn laatste albums. Op 25 januari 2022 stond Al Foster met een topbezetting in de New Yorkse Sea Sound Studio voor een opname voor het Smoke Session Record label. Het album is uitgebracht onder de titel Reflections. In de bezetting hoort u Nicholas Payton, trompet, Chris Potter, tenor en sopraansax, Kevin Hayes, piano en Fender Rhodes, Vincente Archer, bas en Foster, slagwerk. Als eerste stuk hoort u een compositie van Al Foster opgedragen aan Thelonious Monk, getiteld T.S. Monk. Het stuk reflecteert duidelijk de ritmische genialiteit van Monk en ook die van Al Foster. Een mooi eerbetoon aan Monk met wie Foster in 1969 een week heeft opgetreden. Het volgende stuk is geschreven door Sonny Rollins en getiteld Pent Up House. Het swingt vanaf de eerste noot en de interactie van Al Foster met de geweldige solisten Chris Potter, Nicholas Payton en Kevin Hayes is van zeer hoog niveau. Van de hand van McCoy Tyner hoort u Blues on the Corner, in trio-bezetting met Chris Potter en Vincente Archer, waarin in de geweldige tenorsolo een vleugje Sonny Rollins om de hoek komt kijken en Vincente Archer een zeer goede walking bass-solo speelt die moeiteloos overgaat in een zeer melodische time-solo van Al Foster.

Op 25 januari 2022 nam Al Foster een album op in de Sears Sound Studio in New York met een sublieme line-up. In deze uitzending hoort u verschillende tracks van het album Reflections. Anastasia is een prachtige langzame bossa nova geschreven door Al Foster. U hoort hierin onder andere Chris Potter op sopraansax. Vervolgens hoort u Six, geschreven door Nicholas Payton. Een compositie die heel goed de tijd weergeeft van Al Foster's manier van spelen bij de band van Miles Davis. Funky, groovy en met de beste backbeats in de business. Kevin Hayes speelt hier op de Fender Rhodes. Geschreven door Joe Henderson hoort u zijn bekende compositie Punjab. De interactie van Al Foster met de solisten is bijna telepathisch en de fraseringen op zijn snare drum zijn subliem.

Steenhouse of Hardbop heeft geluisterd naar opname uit 1999 van het trio Ruoco Simtain Racinfos, afkomstig van de cd A Ghost of a Chance, en een opname uit 1999 van de Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen, afkomstig van de cd Something to Live For, uitgebracht op Challenge. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertcenter en World of Jazz. Vandaag opname van de legendarische Nederlandse hardbopgroep The Diamond Five. Deze succesvolle groep werd opgericht in 1958 door pianist Kees Slinger voor een vast engagement in de Amsterdamse jazzclub De Scheherazade. Ze traden daar avond na avond op, vanaf oktober 1958 tot en met april 1962. En begeleidde daar ook vele beroemde solisten als Stan Getz, Benny Bailey en Phil Woods. De bezetting van de groep bestond uit Kees Mal, trompet, bugel en ventieltrombone, Harry Verbeke, tenorsax, Dick van der Capelle, bas, John Engels, drums en pianist en leider Kees Slinger. Bassist Dick van der Capelle werd al spoedig na een ernstig oogongeluk in 1959 vervangen door bassist Jacques Scholz. Ze traden ook regelmatig op voor de VARA Radio en op diverse Nederlandse podia. Toen in 1960 Boys Big Band werd opgericht, vormden ze de basis voor deze band. In 1962 ontvingen ze de Edison Award en werden ook gevraagd voor een optreden op het internationale jazzfestival van Juan Lapin in Antibes. Er werden diverse plaatopnamen gemaakt voor labels als Omega en Fontana, die toen meestal werden uitgebracht als EP. 40 jaar later zijn al die opnamen eindelijk op een compleet album uitgebracht op het Blue Jack Jazz label. U krijgt al deze opnamen in deze uitzending te horen. Op 18 september 1959 stond de band in de studio in Brussel en namen twee stukken op met in de bezetting Kees Slinger, Kees Swall, Harry Verbeke, Jacques Scholz en John Engels. Als eerste hoort u een blues van Kees Mal getiteld Diamond Date. De ritmesectie zet een swingende groove neer en let u vooral op de relaxte trompetsolo van Kees Mal en de muzikale frasering van drummer John Engels. Vervolgens hoort u de standaard Alone Together van Dietz en Schwartz, gespeeld in een medium tempo met een swingende begeleiding van John Engels op brushes en een mooie piano solo van Kees Slinger. De volgende twee stukken zijn opgenomen 5 juni 1960 in Amsterdam. Achtereenvolgens Les Salles van Kees Mal met een vette tenorsolo van Harry Verbeke en een funky piano solo van Kees Slinger, die ook verantwoordelijk is als componist van het tweede stuk, namelijk Nevermind.

In het tweede blok van deze uitzending krijgt u opnamen te horen die zijn gemaakt in 1961 en 62. Op 6 juni 1961 stond de Diamond Five in de studio in Hilversum voor opname voor Fontana. In de bezetting Kees Smal, trompet en bugel, Harry Verbeke, tenorsax, Kees Slinger, piano, Jacques Scholz, bas, John Engels, drums. Als eerste hoort u Jordu van Duke Jordan. Een hoofdrol is hier weggelegd voor bassist Scholz, die hier voortreffelijk soleert en begeleidt. Daarna volgt de Amsterdam Blues, een superswingend gespeelde shuffle van de hand van Smal. Bohemia After Dark, dat is een compositie van Oscar Pettiford. Deze uitvoering van de Diamond Five mag er zijn. Harry Verbeke opent met een krachtige tenorsolo, waarna trompetist Kees Smal, zoals altijd, zeer smaakvol soleert, gevolgd door leider Kees Slinger aan de piano. Met als hoogtepunt twee schitterende drumchoruses van John Engels. Hier hoor je hoe goed ze op elkaar zijn ingespeeld. Een jaar later, op 30 januari 1962, stond de band weer in de studio in Hilversum voor opname voor Fontana.

U heeft geluisterd naar opname uit 1979 van Jimmy en Doug Rainey. Ze kwamen van de cd Stolen Moments, uitgebracht op Steeplechase, en opname uit 1981, afkomstig van de cd Rainey 81, uitgebracht op Criss Cross. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag luistert u naar het tweede deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In deze tweede uitzending hoort u opname van Doug Rainey. Het gaat om opname uit het begin van zijn carrière in de jaren 70 en over latere opname uit de jaren 90. Geboren op 29 augustus in New York als zoon van Jimmy Rainey, begon hij gitaar te spelen op 14-jarige leeftijd, geïnspireerd door rock and blues. Op zijn 17e jaar kreeg hij volledig de smaak van jazz te pakken en speelde een jaar later zijn eerste gigs met de legendarische bebop-pianist Al Haig. Op zijn 20e ging hij op tournee naar Europa met zijn vader Jimmy. Uiteindelijk vestigde hij zich in Kopenhagen en werkte onder andere met Chet Baker, Dexter Gordon en Johnny Griffin. Hij maakte zijn debuutalbum op 21-jarige leeftijd voor het bekende Deense Steeplechase-label van producer Niels Winter. Het album werd opgenomen op 28 en 29 september 1977 in de Sweet Silent Studio in Kopenhagen en uitgebracht onder de titel Introducing Doug Rainey. U hoort van deze opname drie stukken met in de bezetting Doug op gitaar, Duke Jordan op piano, Hugo Rasmussen op bas en Billy Hart op slagwerk. Als eerste hoort u een blues van John Coltrane en dat is Mr. PC, opgedragen aan bassist Paul Chambers. Doug Rainey gaat direct van start met een geweldige solo en net als zijn vader soleert hij als een blazer, intens en vloeiend. Drummer Billy Hart zit hem swingend en met veel energie achter de broek. Vervolgens hoort u de ballad Someone to Watch Over Me van Gershwin. In deze prachtige uitvoering is al zeer duidelijk te horen hoe volwassen hij al speelt op zijn 21ste met zo'n mooie sound en frasering. Uniek op deze opname is de aanwezigheid van de legendarische pianist Duke Jordan, die samen met Doug's vader Jimmy in de jaren 50 in het quintet van Stan Getz speelde. Tot slot van deze opname hoort u een swingende uitvoering van The End of a Love Affair van Edward Redding.

In oktober 1996 stond Doug Rainey in een New Yorkse studio voor opname voor het Steeplechase label met een Amerikaanse topritmesectie. Dit album is uitgebracht onder de titel Back in New York. U krijgt van dit album 5 stukken te horen met in de bezetting Rainey op gitaar, Michael Wise piano, Scott Colley op bas en Kenny Washington drums. Als eerste hoort u van Jerome Kern de standard I'm Old Fashioned. En wat direct opvalt is de prachtige toon van de gitaar en de sublieme, relaxte, melodische lijnen. Scott Colley laat ook hier horen wat een voortreffelijke bassist hij is. De ballad For Heaven's Sake van Elise Breton krijgt hier een prachtige vertolking van Rainey. En daarna van Ray Noble de standard The Touch of Your Lips, van oorsprong een ballad, maar deze vertolking wordt hier uitgevoerd in een swingend medium tempo. Colley speelt hier de eerste solo, waarna Doug Rainey een paar schitterende choruses neerzet, gevolgd door een groovy piano solo van Michael Wise.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag het tweede deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzpianist en ook componist Herbie Hancock. Hancock werd geboren in Chicago, 12 april 1940, en kreeg klassiek pianoles vanaf zijn zevende. Toen hij 11 jaar oud was, speelde hij het eerste deel van een pianoconcert van Mozart met de Chicago Symphony. Als tiener kwam hij onder de indruk van jazzpianisten als George Shearing, Errol Garner, Oscar Peterson en Bill Evans. Ook de harmonieën van de vocale groep The High Lows met de arrangementen van Claire Fisher waren van grote invloed. Samen met Bill Evans, Maurice Ravel en Gil Evans, bepalend voor Herbie Hancock's harmonische concept. In Chicago trad hij al regelmatig op met Donald Byrd en Coleman Hawkins. In 1962 kreeg hij een contract van Blue Note Records. Zijn eerste plaat, Taking Off, was een succes. Zijn compositie Watermelon Man werd korte tijd later een hit, vooral door de uitvoering van Mongo Santa Maria. Al snel werd hij gevraagd door Miles Davis om in diens beroemde tweede quintet te spelen. De rest is geschiedenis, want hij groeide uit tot een ster van wereldformaat. In deze en volgende uitzendingen hoort u zijn sextetopname uit de jaren 60. Op 6 en 9 maart 1968 stond Hancock weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs voor opname in sextet en triobezetting. Deze opnames zijn uitgebracht op het album Speak Like a Child voor Blue Note. In de vorige uitzending hoorden we al een gedeelte van dit album en in deze uitzending volgen nog twee stukken. Met in de bezetting, naast Hancock aan de piano, hoort u Ted Jones, bugel, Peter Phillips, bastrombone, Jerry Dodgen, altfluit, Ron Carter, bas, Mickey Roker, drums. Als eerste een prachtige ballad, geschreven door Herbie Hancock, getiteld Goodbye to Childhood. Deze compositie reflecteert, zoals Hancock zelf zegt, that particular quality of sadness you feel at childhood being gone. De pianosolo is schitterend en het basspel van Ron Carter in de begeleiding is fenomenaal. Tot slot van dit album een compositie van Hancock getiteld The Sorcerer, opgedragen aan Miles Davis omdat hij hem muzikaal een mysterieuze tovenaar vindt. Uitgevoerd in triobezetting en wat een swingende uitvoering met het superieure ritme van Ron Carter en Mickey Roker.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar het tweede deel van een tweedelige uitzending over de muziek van de beroemde Amerikaanse jazzpianist en componist Herbie Hancock. Vanaf begin jaren 60 tot in de jaren 70 maakte hij een aantal opnamen in sextetbezetting. Op 18, 21 en 23 april 1969 stond hij voor opname in de Van Gelder Studio in New Jersey. Ditmaal gebruikte hij zijn vaste sextet als basis, dat werd uitgebreid tot een nonet, om de sound nog wat breder te maken. Het album werd geproduceerd door Duke Pearson voor Blue Note en uitgebracht onder de titel The Prisoner. In de bezetting hoort u Hancock aan piano en elektrische piano, John Coles bugel, Joe Henderson tenorsax en altfluit, Carlos Brown trombone, Buster Williams bas, Albert Tutti Heath drums, Hubert Laws fluit, Jerome Richardson basklarinet en fluit, Romeo Pank basklarinet, Tony Studd en Jack Jeffers bas trombone. Als eerste hoort u I Have a Dream, geschreven door Hancock en opgedragen aan Martin Luther King, die een jaar voor deze opname bij een aanslag om het leven kwam. Het thema wordt gespeeld door de beroemde fluitist Hubert Laws, omlijst door de blazers en heel mooi gearrangeerd door Hancock, die hier een prachtige pianosolo speelt, gevolgd door een lyrische Johnny Coles op bugel en een geïnspireerde tenorsolo van Joe Henderson. Vervolgens hoort u het titelstuk The Prisoner, geschreven door Hancock, die zijn inspiratie hiervoor kreeg na het beluisteren van Stravinsky's Sacre du Printemps. Drummer Albert Heath speelt hier een korte drumsolo en dan begint de ritmesectie te koken onder de solo's van Joe Henderson en Herbie Hancock. Bassist Buster Williams schreef het stuk Firewater, een medium tempo swinger met solo's van onder meer trombonist Carlos Brown en Hancock.

In dit uur House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1963 van Herbie Hancock. Afkomstig van de cd My Point of View op Blue Note. En daarna opname uit 1968 van de cd Speak Like a Child, ook op Blue Note. Samenstelling Erik Ineke.

U luistert naar het programma House of Hard Bop op de Concertzender en World of Jazz. Vandaag een speciaal eerbetoon aan de vorige maand overleden Amerikaanse jazzdrummer Roy Haynes. Hij werd geboren op 13 maart 1924 in Boston en zijn carrière omvat een belangrijk stuk jazzgeschiedenis van zo'n 80 jaar. Hij had langere verbintenissen met Lester Young, Charlie Parker, Sarah Vaughan, Thelonious Monk, John Coltrane, Stan Getz, Chick Corea en Pat Metheny. Sinds de jaren 70 leidde hij regelmatig zijn eigen groepen met vaak jongere muzici. Zijn laatste was een kwartet met de veelzeggende naam Fountain of Youth. Met zijn vrij hoog gestemde snare drum kreeg hij de bijnaam Snapcrackle. Maar hoe modern die ook speelde, zijn bebop-frasering klonk er altijd in door. Op 26 en 27 maart 2001 stond Roy Haynes met een all-star groep in de Clinton Studios in New York. Hij nam daar een tribute-album op aan zijn vroegere werkgever, saxofonist Charlie Parker. Het album werd uitgebracht op het Dreyfus-label onder de titel Birds of a Feather. U hoort in deze uitzending bijna het volledige album. In de bezetting Roy Hargrove, trompet, Kenny Garrett, altsax, Dave Kikoski, piano, Dave Holland, bas en Haynes op drums. Als eerste een compositie van Charlie Parker, Diverse. En met een stevig intro stuurt Roy Haynes de band direct naar een hoger plan en weet iedereen dat er met 100% inzet gespeeld moet worden. Ook van Charlie Parker is het bekende ritmeschema. Zowel Kenny Garrett als Roy Hargrove zijn hier zeer goed op dreef met de niet aflatende ondersteuning van Haynes zelf. Vervolgens hoort u de bekende song April in Paris, dat is een compositie van Vernon Duke, uitgevoerd in een losse medium groove. In de hoofdrol alt-saxofonist Kenny Garrett. Wederom van Charlie Parker een swingend Moose de Mooch. Geweldige bassolo van Dave Holland en een enerverend duel tussen Kenny Garrett en Roy Hargrove.

In het programma House of Hardbop luistert u naar een eerbetoon aan de onlangs overleden beroemde hardbop-drummer Roy Haynes. Zijn tijdloze, swingende en muzikale manier van spelen is van grote invloed op een hele nieuwe generatie van jonge drummers. Zijn kleinzoon, Marcus Gilmore, is daar een goed voorbeeld van. Vandaag hoort u opname afkomstig van het album Birds of a Feather, dat Roy Haynes opnam met een jongere generatie muzici in de Clinton Studios in New York. Charlie Parker schreef de bekende blues Now's the Time en die wordt hier uitgevoerd met een groovy, funky feel. De sfeer doet enigszins denken aan het Miles Davis Quintet van eind jaren 60. Het volgende stuk, Rocker, is geschreven door Gary Mulligan en door Charlie Parker begin jaren 50 uitgevoerd met strijkers en een jonge Roy Haynes op drums. Zo'n 50 jaar later hoort u hier Haynes met zijn eigen opvatting van deze compositie. Charlie Parker schreef de blues Barbados en aangezien de ouders van Roy immigranten waren van dat eiland, geven Haynes en zijn muzici de sfeer van dit eiland heel goed weer.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van Benny Golson. Ze kwamen van de cd Meet the Jazz Dead, uitgebracht op MCA. En opname uit 1962, afkomstig van de cd Free, uitgebracht op het Mercury label. Erik Ineke stelde dit programma samen.

Dit is het programma House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag deel 1 uit een serie van 2 over de onlangs overleden beroemde Amerikaanse hard bop tenorsaxofonist, componist en arrangeur Benny Galson. Galson werd op 25 januari 1929 in Philadelphia geboren. Hij begon op zijn 9e, maar toen hij naar een uitvoering van Lionel Hampton ging met Arnett Kopp op tenorsaxofoon, schakelde die op 14-jarige leeftijd over op de tenorsax. Hij speelde bij het Rhythm and Blues Orkest van Bull Moose Jackson, waarna nog vele verbintenissen zouden volgen bij onder meer de orkesten van Tad Dameron, Dizzy Gillespie en Earl Bostic. In die tijd componeerde hij al bekende stukken zoals Stablemates en Whisper Not. In 1958 werd hij de muzikale leider van Art Blakey's Jazz Messengers. Zijn stukken als Blues March, Along Came Betty, Are You Real and I Remember Clifford werden jazz standards. In 1959 begon hij samen met Art Farmer het bekende en befaamde Jazz Tet. Die jaren, die daarop volgden, kreeg hij door toedoen van Quincy Jones heel veel werk als componist en arrangeur in de filmstudio's. En dan heb ik het natuurlijk over Hollywood. In de jaren 90 keerde die weer volledig terug tot de jazz. In de uitzending van vandaag hoort u opnamen die zijn gemaakt op 17 november 1958. Dat was in Nola's Penthouse Studios in New York. De opnamen zijn uitgebracht op het United Artists label en wel onder de titel Benny Galson and the Philadelphians. In de bezetting hoort u Galson op tenor, Lee Morgan trompet, Ray Bryant piano, Percy Heath bas en Philly Joe Jones op drums. Als eerste hoor je van Gigi Grice You're Not the Kind. Benny Galson valt meteen met de deur in huis. Ja, ik had even geen lucht. Benny Galson, ja? Benny Galson valt meteen met de deur in huis met een fantastische tenorsolo, waarbij de invloed van Don Byas duidelijk hoorbaar is. Pianist Ray Bryant is de eerste solist met een geweldige solo in het volgende stuk, Blues on My Mind. Het is geschreven trouwens door Benny Galson. Drummer Philly Joe Jones zet met een zeer muzikaal intro de toon voor de bekende en zeker niet gemakkelijke compositie van Galson, Stablemates. Het stuk wordt hier uitgevoerd in een vrij hoog tempo, maar alle solisten gaan hier schijnbaar moeiteloos door deze listige vorm heen.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de onlangs overleden Benny Golson, de bekende Amerikaanse hardbop tenorsaxofonist. Hij is beïnvloed door het spel van Don Byas en later door John Coltrane. In de jaren 50 kreeg hij bekendheid als saxofonist en muzikaal leider van Art Blakey's Jazz Messengers. In de jaren 60 schreef hij door toedoen van onder andere Quincy Jones heel veel muziek voor bekende filmseries in Hollywood. In de jaren 90 keerde hij weer volledig terug tot de jazz. Op 17 november 1958 werden er opnamen gemaakt in Nola Penthouse Studios in New York. En dat gebeurde daar dat het album Benny Golson and the Philadelphians werd opgenomen. Een bezetting met allemaal muzici uit Benny Golson's geboorteplaats Philadelphia. Op tenor Golson, Lee Morgan trompet, Ray Bryant piano, Percy Heath bas en Philly Joe Jones drums. Van Benny Golson hoort u nu Thursday's Theme. Een mooie, enigszins nostalgische walking ballad met prachtige solo's van Golson, Lee Morgan en Ray Bryant. Vervolgens het bekende Afternoon in Paris, geschreven door John Lewis. De stimulerende en swingende begeleiding van Philly Joe Jones en Percy Heath vormt een bron van inspiratie voor alle solisten. Tot slot van dit album hoort u een compositie van Ray Bryant met de titel Calgary. Een kort, maar swingend uptempo stuk als de perfecte afsluiting van een inspirerende sessie.

In House of Hardbop bij Concertcenter en World of Jazz heeft u geluisterd naar opname uit 1967 van Lee Morgan, afkomstig van de cd The Procrastinator, uitgebracht op Blue Note, en opname uit 1970, afkomstig van de Blue Note cd Lee Morgan Live at the Lighthouse. Samenstelling Erik Ineke.

Dit is voor Concertzender en World of Jazz het programma House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over de beroemde Amerikaanse hardbop trompetist Lee Morgan. Lee Morgan werd geboren in Philadelphia op 10 juli 1938. Nou, als kind is hij begonnen op vibrafoon, stapte hij op 14-jarige leeftijd over op trompet. Hij raakte geïnspireerd door het spel van Clifford Brown, van wie hij nog een aantal lessen kreeg vlak voor diens voortijdige overlijden. Hij maakte naam onder andere bij de big band van Dizzy Gillespie en Art Blakey's Jazz Messengers. In deze en komende uitzendingen hoort u een selectie van de opname onder eigen naam. Op 18-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut op het Blue Note label en maakte sindsdien vele opnamen met verschillende bezettingen voor dit befaamde label. Op 28 april 1960 stond Lee Morgan in een van de vele Van Gelder studio's in Englewood Cliffs in New Jersey voor opname voor Blue Note. De opname verscheen op het album Lee Way. Twee stukken hiervan heeft u al kunnen beluisteren in de vorige uitzending. De overige twee stukken krijgt u nu te horen met in de bezetting Morgan trompet, Jackie McLean alt sax, Bobby Timmons piano, Paul Chambers bas en de altijd swingende Art Blakey achter de drums. Als eerste hoort u van Lee Morgan de blues The Lion and the Wolf. Opgedragen aan de producer Alfred Lyon en diens compagnon fotograaf Francis Wolf. Zowel Jackie McLean als Lee Morgan overtuigen in hun solo's met hun sterke blues feeling. Dat geldt ook voor Bobby Timmons en Paul Chambers. Art Blakey laat ook horen hoe je een drumsolo kunt opbouwen. Het laatste stuk van dit album is een compositie geschreven door Calvin Massey en heet Nakatini Suite. Hij schreef het stuk in 1948 en droeg het op aan de toenmalige columniste van de Pittsburgh Courier, die altijd positief over hem schreef. En het is Art Blakey die hier de show steelt.

In dit programma House of Hardbop luistert u naar het tweede deel van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. Beïnvloed door het spel van Dizzy Gillespie en Clifford Brown nam hij al op 18-jarige leeftijd zijn debuutalbum op voor Blue Note. Hij is Blue Note jarenlang trouw gebleven en heeft voor dat label vele opnamen onder eigen naam gemaakt. Op 27 mei 1966 stond hij weer in de Van Gelder Studios in New Jersey in een bezetting met Joe Henderson, tenorsax, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, bas, Billy Higgins, drums. Een maand eerder nam hij een aantal stukken op met een big band bezetting. De complete opname van die sessies zijn later toegevoegd en op cd uitgebracht op Blue Note onder de titel Delightful Lee Morgan Plus 4. Van de quintetopname hoort u eerst de Lee Morgan-compositie Zambia. De eerste solist is tenorsaxofonist Joe Henderson en die valt meteen met de deur in huis met een voortreffelijke solo, gevolgd door Lee Morgan met een solo die er niet voor onderdoet. McCoy Tyner zet een superswingende pianosolo neer, waarna Lee Morgan meteen zeer overtuigend twee chorussen 8-8 met drummer Billy Higgins inzet en die zijn ook niet mis. Het laatste stuk in deze bezetting is weer een compositie van Lee Morgan, getiteld Night Flight. In dit stuk is al duidelijk te horen dat Lee Morgan de modale kant opzoekt en daar heeft hij dan ook de juiste medemuzici voor uitgekozen. De ritmesectie is fenomenaal.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1969. Ze kwamen van het Bobby Hutcherson Harold Land Quintet. Afkomstig van de cd Medina op Blue Note en studioopname uit 1971, afkomstig van de cd New Shade of Blue op We Want Sounds. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Dit is het programma House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van twee uitzendingen met opname van het quintet van vibrofonist Bobby Hutcherson. Hij leidde dat samen met tenorsaxofonist Harold Land. Deze formatie ontstond in 1967 toen Hutcherson zich vanuit New York vestigde aan de westkust en daar Harold Land ontmoette. Hutcherson was in die tijd een jonge reizende ster en vernieuwer op vibrafoon. Harold Land was wat ouder en had al een gevestigde naam als tenorsaxofonist. Zijn manier van spelen was inmiddels onder invloed gekomen van John Coltrane en dat sloot weer perfect aan bij het geavanceerde spel van de vibrafonist. Na wat optredens in New York gingen ze op 12 juli 1968 de Van Gelder Studio in New Jersey in. En dat deden ze voor opname voor het Blue Note label. Dit album werd uitgebracht onder Bobby Hutcherson's naam met als titel Total Eclipse. Naast Hutcherson en Land, Chick Corea piano, Reggie Johnson bass, Joe Chambers drums. Als eerste stuk hoort u een compositie van Bobby Hutcherson met de titel Herzog. Na het thema volgt een geïnspireerde pianosolo van Chick Corea, waarbij de invloeden van McCoy Tyner niet onopgemerkt kunnen blijven. Vibrafonist Hutcherson laat in zijn solo direct horen wat een fantastisch talent hij is. De laatste solo komt van tenorist Harold Land en daar zijn inmiddels de Coltrane-invloeden al aardig hoorbaar. Vervolgens hoor je het titelstuk Total Eclipse en dat is wederom van de hand van Hutcherson. Het sfeervolle stuk heeft ritmisch een open feeling dat schitterend wordt ingevuld door drummer Joe Chambers en de prachtige tenorsolo van Harold Land. Het sfeervolle stuk heeft ritmisch een open gevoel dat schitterend wordt ingevuld door drummer Joe Chambers en de prachtige tenorsolo van Harold Land moeten we echt apart noemen. Matrix is de titel van de bekende snelle blues van Chick Corea en de hardswingende ritmesectie is een geweldige inspiratiebron voor de solisten.

In het programma House of Hard Bop luister je naar studio-opname van het Bobby Hutcherson Harold Land Quintet. Deze post-bop groep trad op van 1967 tot 1971 en heeft trouwens in die tijd een aantal concerten in Nederland gegeven. Ze waren onder meer in Paradiso, de Bovema Studio en op het NOS Loosdrecht Jazz Festival. Op 12 juli 1968 namen ze onder de naam van Bobby Hutcherson hun eerste album Total Eclipse op. Het werd uitgebracht op Blue Note. Van dit album nog twee stukken van Hutcherson. Als eerste de compositie Same Shame. Het stuk heeft een open achtste notengevoel, waarbij wederom Joe Chambers laat horen met wat een enorme muzikale en creatieve drive hij de solisten ondersteunt met zijn prachtige backensound. Geen klap te veel. Tot slot van dit album hoort u van Bobby Hutcherson zijn compositie Pompeian. Harold Land speelt hierin op fluit en het stuk is geschreven in driekwartsmaat. Hutcherson zelf is hier de belangrijkste solist en zijn solo mondt uit in een compleet vrije groepsimprovisatie waarna het thema weer terugkeert.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1955 van Max Roach en Clifford Brown, afkomstig van de cd Study in Brown, uitgebracht op het Emercy label, en naar opname uit 1956, afkomstig van de cd At Basin Street op het 20th Century Records label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzdrummer en vernieuwer Max Roach. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze muzikus werd geboren. In 2021 heeft Erik Innekalens een aantal programma's aan hem gewijd, maar in deze serie laat hij uitsluitend opnamen horen die hij heeft gemaakt met het fantastische Hardbop Quintet dat hij in de eerste helft van de jaren 50 leidde samen met trompetist Clifford Brown. Max Roach en Clifford Brown ontmoeten elkaar in 1954 in Californië. Na wat te hebben samengespeeld in de studio besloten ze om een quintet te beginnen waarvan ze allebei co-leider werden. En zo ontstond het beroemde Max Roach Clifford Brown Quintet. In de eerste samenstelling van deze groep zaten naast de beide leiders tenorsaxofonist Teddy Edwards, pianist Carl Perkins en bassist George Bledsoe. Deze samenstelling bestond kort, maar gelukkig zijn er live-opnamen gemaakt van hun eerste optreden tijdens een concert in het Pasadena Civic Auditorium in Los Angeles. Dat was in april 1954 en een en ander werd uitgebracht op het Crescendo-label. Als eerste stuk hoort u van Bronislaw Kaper het bekende All God's Chillin' Got Rhythm. De eerste solo is van tenorsaxofonist Teddy Edwards. Ten behoeve van de solo's van de beide co-leiders is er helaas veel gemonteerd op deze opname. Clifford Brown volgt met een fantastische trompetsolo, waarna Max Roach 5 chorussen zeer melodisch drumwerk laat horen. Vervolgens hoort u een schitterende vertolking door Clifford Brown van de ballet Tenderly van Walter Gross. Tenorsaxofonist Teddy Edwards tekende voor de compositie Sunset Eyes. Na de Latin intro van pianist Carl Perkins hoort u het catchy thema en dan is Clifford Brown de eerste solist met een perfecte solo. Daarna volgt de componist met zijn robuuste, vette tenorsound en ook pianist Carl Perkins laat zich niet onbetuigd. Na het swingende shout chorus volgt tot slot weer het thema. Het laatste stuk in deze bezetting is een improvisatie op de akkoorden van Gershwin's The Man I Love, getiteld Clifford's Axe. Clifford Brown speelt hier echt een geweldige solo en daar stelt u ook hoe swingend en completerend Max Roach begeleidt met als hoogtepunt de muzikale samenspraak in de 4-om-4 tussen de beide co-leiders, een meesterwerkje.

0: In ons programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de Amerikaanse meesterdrummer Max Roach. Dit jaar is het zijn centennial. In deze twee afleveringen wordt er aandacht besteed aan het legendarische hardbop quintet dat hij in de eerste helft van de jaren 50 leidde met de geweldige trompetist Clifford Brown. In het eerste blok van deze uitzending hoort u opname van hun optreden in de eerste bezetting. Deze bezetting werd al snel gewijzigd in een nieuwe line-up met naast de beide co-leiders tenorsaxofonist Harold Land. Op piano de broer van de beroemde Bud Powell, Richie Powell. De bassist werd George Morrow. In deze nieuwe bezetting traden ze op 30 augustus 1954 op in het Shrine Auditorium in Los Angeles. Ook dit concert werd opgenomen en een gedeelte hiervan is uitgebracht op het Crescendo label. Als eerste stuk een compositie van Duke Jordan getiteld Jor Do. De trompetsolo van Clifford Brown is puntgaaf. Daarna volgt een chorus 4-om-4 met Brown, Harold Land en Max Roach, waarna Roach twee zeer melodische drumchorussen speelt. Trompetist Clifford Brown is vervolgens de solist in een formidabele uitvoering van de ballad I Can't Get Started van Vernon Duke. Vier maten intro op hi-hat door Max Roach zet de toon voor in een razend tempo gespeelde versie van de Cole Porter standard I Get a Kick Out of You. Clifford Brown speelt hier wederom een fantastische solo. Wat een articulatie. Daarna volgt de saxofonist Harold Land. Max Roach brengt met zijn solo het stuk naar een hoogtepunt.
1: We very proudly present the Max Roach All-Stars with Clifford Brown. Let's give him a hand.
2: Thank you, folks. We hope you like our interpretation of Jor Do.